Der doch gut, was läuft das noch wieder ab? Ach, er haut den Kopf. Und die Solo auf die Akkordeone, molto bene, va bene, no? Maar er komt een dag en dan ben ik een grote ster. En dan maken ze de tv-show en de filmen. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf mijzelf. Ik verander geen enkel ding. Steeds dansen en zingen. En dan denk ik...

ja, das sagt die Mama altijd. Hallo allemaal, daar in de radio en tv land. Wist du, dat ik een grote hit had in Italië met dit lied? Houd toch de kop. Ik zing dit lied voor alle mijn fans die in de handen klappen. Dat doet het zo goed. We moeten leren dit lied. Het is heel simpel. Kijk, ik zing, wat is er aan de hand? En hoe zing ik? En dan zing ik de rest. En dan aan het eind zingen allemaal, ach, houd toch de kop. Oké, laten we proberen.